was afraid of being alone. Yeah, I'm scared.

0: is Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Elke dag stoppen gemiddeld 2 treinen bewust niet aan een halte op hun route. Goed voor 442 gemiste haltes al dit jaar. Dat blijkt uit cijfers van spoornetbeheerder Infrabel. Het is een bewuste keuze bij treinen die vertraging hebben, zegt Britt Monte van de NMBS.
3: Die beslissing wordt eigenlijk genomen om de opgelopen vertraging van 1 trein, ja, dat die ene trein geen sneeuwbaleffect gaat veroorzaken voor de andere treinen, waardoor dat er andere treinen ook nog vertraging oplopen en waardoor dat er dus ook nog een grotere groep reizigers in de problemen komen met vertraging.
2: Het gebeurt volgens de NMBS wel nooit tijdens de spits en enkel in kleinere haltes. De federale regering begint pas in september met de gesprekken over de begroting. Dat zegt premier Bart De Wever. Het worden zware onderhandelingen, want volgens het monitoringcomité moet de regering 7,7 miljard euro vinden. De Wever zelf wil verder gaan en mikt op 10 miljard.
4: Je hebt geen keuze, je moet het doen. Dus ik heb het rapport aan de agenda gezet van de kern nu vrijdag. Mijn ambitie voor de kern is dat er een bedrag en een werkmethode en een kalender wordt vastgelegd. Die inspanning is perfect haalbaar. Ik denk dat wij 10 miljard kunnen snijden in de begroting, zonder dat we onze economische groei fnaken. Dus theoretisch kan dat.
2: In september gaan de ministers in conclaaf. De Wever hoopt de begroting klaar te hebben in oktober, zoals Europa vraagt. Het geweld tussen de VS en Iran laait weer op. De VS voerde afgelopen nacht zware aanvallen uit, maar raakte naar eigen zeggen zo'n 80 doelen, zoals luchtafweer, radarsites en enkele Iraanse boten. Het was een vergelding voor Iraanse aanvallen op olietankers in de straat van Hormuz de voorbije dagen. Iran reageerde meteen met ruim 80 tegenaanvallen op Amerikaanse doelen in de golfstaten Kuwait en Bahrein. De VS en Iran ondertekenden vorige maand nogthans een akkoord met daarin een staakt het vuren, maar beide landen beschuldigen elkaar dat ze zich er niet aan houden. In Frankrijk is Marine Le Pen van extreem rechts dan toch presidentskandidaten. Dat zei ze gisteravond op de Franse tv. Le Pen werd ook in beroep veroordeeld voor gesjoemel met Europees geld. Eerst mocht ze niet opkomen bij de verkiezingen, nu wel. Le Pen moet in principe campagne voeren met een enkel band, maar dat wil ze zelf vermijden, zegt journaliste Tessa Rens.
5: En daar heeft ze dus aangekondigd dat ze dus ook naar het Hof van Cassatie stapt. Want, zo zegt ze zelf, door die procedure op te starten, wordt de straf van haar enkel band opgeschort en zal ze dus campagne kunnen voeren zonder enkel band.
2: Jordan Bardella stond nogthans klaar om de presidentskandidaat voor extreemrechts te worden. Le Pen heeft hem beloofd dat hij premier wordt als zij wint. Op het WK voetbal dient Egypte een klacht in bij de Wereldvoetbalbond FIFA na de uitschakeling in de achtste finales tegen Argentinië. Egypte vindt dat de Franse scheidsrechter niet eerlijk floot. Zo keurde hij een doelpunt af en floot hij geen strafschop. Volgens de Egyptische bondscoach omdat Lionel Messi langer in het toernooi moet blijven en Argentinië wereldkampioen moet worden. Egypte eist uitleg van de FIFA. Argentinië won met 3-2 van Egypte en speelt in de kwartfinales tegen Zwitserland. Dat schakelde Colombia uit na strafschoppen. We krijgen afwisselend zon en wolken en temperaturen rond 27 graden. Morgen en de komende dagen weer volop zomer met veel zon en maxima rond 30 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Elke dag stoppen gemiddeld 2 treinen bewust niet aan een halte op hun route. Goed voor 442 gemiste haltes al dit jaar. Dat blijkt uit cijfers van spoornetbeheerder Infrabel. Het is een bewuste keuze bij treinen die vertraging hebben, zegt Britt Monte van de NMBS.
3: Die beslissing wordt eigenlijk genomen om de opgelopen vertraging van één trein, ja, dat die ene trein geen sneeuwbaleffect gaat veroorzaken voor de andere treinen, waardoor dat er andere treinen ook nog vertraging oplopen en waardoor dat er dus ook nog een grotere groep reizigers in de problemen komen met vertraging.
2: Het gebeurt volgens de NMBS wel nooit tijdens de spits en enkel met kleinere haltes als er daar snel een volgende trein passeert. De federale regering begint pas in september met de gesprekken over de begroting. Dat zegt premier Bart De Wever. Het worden zware onderhandelingen, want volgens het monitoringcomité moet de regering 7,7 miljard euro vinden. De Wever zelf wil verder gaan en mikt op 10 miljard.
4: Je hebt geen keuze, je moet het doen. Dus ik heb het rapport aan de agenda gezet van de kern nu vrijdag. Mijn ambitie voor de kern is dat er een bedrag en een werkmethode en een kalender wordt vastgelegd. Die inspanning is perfect haalbaar. Ik denk dat wij 10 miljard kunnen snijden in de begroting, zonder dat we onze economische groei fnaken. Dus theoretisch kan dat.
2: In september gaan de ministers in conclaaf. De Wever hoopt de begroting klaar te hebben in oktober, zoals Europa vraagt. Op het WK voetbal dient Egypte een klacht in bij de Wereldvoetbalbond FIFA na de uitschakeling in de achtste finales tegen Argentinië. Egypte vindt dat de Franse scheidsrechter niet eerlijk floot. Zo keurde hij een doelpunt af en floot hij geen strafschop. Volgens de Egyptische bondscoach omdat Lionel Messi langer in het toernooi moet blijven en Argentinië wereldkampioen moet worden. Egypte eist uitleg van de FIFA. Argentinië won met 3-2 van Egypte en speelt in de kwartfinales tegen Zwitserland. Dat schakelde Colombia uit na strafschoppen. Onze rode duivels zijn aangekomen in Los Angeles. Daar spelen ze overmorgen hun kwartfinale tegen Spanje. Gisteren trainden de Duivels nog een laatste keer in hun basecamp in Seattle. Sportjournalist Jarno Berto.
5: Voor de tweede keer dit wereldkampioenschap zijn de Rode Duivels veilig en wel geland in Los Angeles. Straks, om 11 uur juli tijd, blikt Thibaut Courtois vooruit op die wedstrijd tegen Spanje, toch zijn tweede thuisland. Er staat ook nog een collectieve training op het programma.
2: Ook Amadou Onana reisde mee naar LA. Hij moet maanden revalideren door een gescheurde kruisband, maar blijft zeker tot en met de match tegen Spanje bij de groep. We krijgen afwisselend zon en wolken en temperaturen rond 27 graden. Morgen en de komende dagen weer volop zomer met veel zon en maxima rond 30 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: Dit is Urgent FM.
1: 11 uur.
0: Urgent FM.
2: Ontdek elke dag van de Gentse feesten nieuw muzikaal talent. De jonge wolven bestormen om 14 uur de radiogolven van Urgent FM en 's avonds podium de karavaan in het Boude Looppark.
3: Really getting over, it's all relative.

Woede en onvrede kunnen worden vermeden. De eeuwige strijd met mijzelf. Gewoon niet voldoen aan de eisen gesteld. Kijk erop terug, nu begrijp ik ze wel. Blijf een rebel, kan alleen gelukkig zijn. Vrij in mijn vel, haat in mijn eigen zelf. Werd weinig gebeld en nooit een aandacht. Nu ben ik graag op mijn eigen gesteld. Rap wel rap, toch schrijf ik niet snel. Want word heel vaak door de twijfel gekweld. Maar leerde wel trots te zijn op wie ik eindelijk ben. Sta nu zelf soms van mijn eigen versteld. Wordt er de klim naar de top of verhuis naar de hel. Doe alles wat moet.

glas is breekt, alles wat mat is blinkt niet. Alles is vals, is fake, klein is de kans ik inzie. Kort is de kick and break, kort is de end van week. Als ik loop elke dag van week, word ik op een dag nog ziek, mag niet. Kom ik nog hierop terug, kijk ik nog terug naar toen? Of ga ik dan hier aan stuk, wie, wat, waar en hoe? Glas onder druk die barst, brak is een baas in baas. Er wordt gestakt in kast, iedereen weet bij wit hoort paars. Kop is een labyrint, stop is een woord dat blokt. Raam is getint in zwart, fok is het woord voor kops, clash. Als ik zeg wat ik denk en ik denk wat ik zeg en zomaar doe wat dan, kom ik dan daarmee weg, los van alles zo zonder plan, hè? Was ik niet beter met, wat als ik eerder wist? Doe niet dat je beter weet, als je met je geld zo speelt, dat je dan beter wint. Hak op de tak, drums en keys, brak in een glaas museum. Hak op de tak, brak.

0: is Urgent FM.
1: 1 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Online betalen wordt veiliger, maar ook trager. Zo kan je binnenkort maximaal 5000 euro per dag overschrijven. Dat is een van de maatregelen in een nieuw actieplan tegen phishing. Minister van Consumentenbescherming Rob Eenders.
3: Dat lijkt misschien veel, maar dat zorgt er wel voor dat die grote bedragen die nu soms ineens van de rekening afgaan, dat dat niet zomaar meer kan gebeuren. Als je limiet naar boven moet, omdat je bijvoorbeeld een grote aankoop moet doen, dan zit daar een wachttijd van 4 uur op. En je krijgt dan ook nog eens een melding.
2: Zodat je zelf nog kan ingrijpen als dat nodig is. Wie toch een dossier moet opstarten voor fraude, zal ook sneller geholpen worden door de banken. De zware brand in het appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen is ontstaan tijdens elektriciteitswerken. Dat bevestigt het parket. Er werd een waterleiding geraakt en daarop volgde een kortsluiting en de brand. Daarbij kwamen 5 vrouwen om het leven. Het parket is een onderzoek gestart naar onopzettelijke brandstichting en onopzettelijke doding. Jongeren tot en met 12 jaar die met Cazoo op zomerkamp gaan, mogen geen gsm of smartphone meenemen. Tot vorig jaar werd dat al afgeraden. Vanaf nu is het dus verboden. Volgens Cazoo verstoren gsm's en smartphones het groepsgevoel, zegt Florence Slok.
4: Het afsprakenkader is er gekomen omdat kinderen en jongeren sneller de neiging hebben naar een gsm te grijpen als ze zich een beetje eenzaam voelen of als ze nog niet direct vrienden hebben gemaakt. Maar de ouders ter plaatse kunnen dat natuurlijk niet oplossen. En we vinden het dus heel belangrijk dat ze vanaf het begin andere kinderen leren kennen.
2: Jongeren van 13 jaar mogen hun smartphones dus wel meenemen, maar tijdens het eten en tijdens activiteiten moeten ze hem aan de kant leggen. In het Franse departement Savoie is een brandweerman van 22 overleden terwijl hij bosbranden probeerde te blussen. Het gebeurde in een moeilijk bereikbaar gebied. Hij werd geraakt door een losgekomen stuk rots. In het zuiden van Frankrijk woeden verschillende branden. Ze raken moeilijk onder controle door de hitte en de wind. De Britse scheidsrechter Michael Oliver fluit overmorgen de kwartfinale van Onze Rode Duivels tegen Spanje. Hij is 41 en al jaren een internationale topref. Als we bijgelovig mogen zijn, Oliver floot de Duivels al 3 keer en we wonnen elke keer. Het duel VS-België was bij de Amerikanen trouwens de best bekeken voetbalmatch ooit. Zeker 42 miljoen mensen zagen Onze Duivels daar live winnen met 1-4. En omdat een beetje plagen en uitdagen moet kunnen, stuurt Brussels Airlines zijn Rode Duivels vliegtuig Trident de komende dagen alleen naar bestemmingen in Spanje, zoals Madrid, Barcelona en Malaga. Het heeft natuurlijk alles te maken met die kwartfinale op het WK van overmorgen. Vanmiddag en vanavond veel zon, soms wat stapelwolken en maximaal rond 27 graden in het binnenland. Aan zee iets frisser, in het zuiden nog wat warmer. Morgen veel zon en plaatselijk tot 31 graden. Dat is ook vrijdag en in het weekend zo.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

dieper ik graaf, des te meer dat ik leer. Ik kijk diep in mezelf, waarom ik niks accepteer. Geen hulp nooit van haar, ook geen antwoord van hem. Alleen op een wereld waar dat ik niemand herken. Liep verblind in een dal, waar ik niet meer uit geraakte. Veel zien alleen het succes, op die zelfzekere dagen. Ik leerde alles uit stress, dus mijn gedrag werd een wapen. En waarmee ik mezelf ook zo van kans zou gaan maken.

Adiós.

0: is Urgent FM.
1: 3 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
2: Ontdek elke dag van de Gentse feesten nieuw muzikaal talent. De jonge wolven bestormen om 14 uur de radiogolven van Urgent FM en 's avonds podium de karavaan in het Boudeloopark.

0: is Urgent FM.
1: Bank 3C notes.

Smerige ochtend. Was er niet zo'n zware nacht? Was er vast een reden waarvoor ik opstond? En ik kan mensen dat de avond er niet op zit. Al lijkt het meer op het ontkennen van het zonlicht. Opdringerige ochtend, wees mild. Ach, kan ik niet zeggen dat ik dit niet heb gewild, want ik wilde net. Oh ja. Opdringerige ochtend, toon genade.

0: samen weer. Heb ik wat van je aan mijn nek? Voor mijn motherfucking superschut. Ik kreeg er ook alleen maar aan geleerd. En ik kan nu alsof, heel de dag. Alsof ik niet op pad was, heel de nacht. Maar je bent wild en je jonkt wat. En of je het nu wil of niet, wat komt gaat. Dus ik kan wensen dat de avond er niet op zit. Al lijkt het meer op het ontkennen van het zonlicht.
1: Dit is Urgent FM.
2: 4 uur.
1: Urgent. Urgent FM.
3: Stardust Illuminator.

Sometimes I participate in my demise. I attend the funeral.

0: is Urgent FM.
1: 5 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Online betalen wordt veiliger, maar ook trager. Zo kan je binnenkort maximaal 5000 euro per dag overschrijven. Dat is een van de maatregelen in een nieuw actieplan tegen phishing. Minister van Consumentenbescherming Rob Eenders.
3: Dat lijkt misschien veel, maar dat zorgt er wel voor dat die grote bedragen die nu soms ineens van de rekening afgaan, dat dat niet zomaar meer kan gebeuren. Als je limiet naar boven moet, omdat je bijvoorbeeld een grote aankoop moet doen, dan zit daar een wachttijd van 4 uur op. En je krijgt dan ook nog eens een melding.
2: Zodat je zelf nog kan ingrijpen als dat nodig is. Wie toch een dossier moet opstarten voor fraude, zal ook sneller geholpen worden door de banken. De zware brand in het appartementsgebouw op Linkeroever in

0: Antwerpen is ontstaan tijdens elektriciteitswerken. Dat bevestigt het parket. Er werd een waterleiding geraakt en daarop volgde een kortsluiting en de brand. Daarbij kwamen 5 vrouwen om het leven. Het parket is een onderzoek gestart naar onopzettelijke brandstichting en onopzettelijke doding. Jongeren tot en met 12 jaar die met Cazoo op zomerkamp gaan, mogen geen gsm of smartphone meenemen. Tot vorig jaar werd dat al afgeraden. Vanaf nu is het dus verboden. Volgens Cazoo verstoren gsm's en smartphones het groepsgevoel, zegt Florence Slok.
1: Het afsprakenkader is er gekomen omdat kinderen en jongeren sneller de neiging hebben naar een gsm te grijpen als ze zich een beetje eenzaam voelen of als ze nog niet direct vrienden hebben gemaakt. Maar de ouders ter plaatse kunnen dat natuurlijk niet oplossen. En we vinden het dus heel belangrijk dat ze vanaf het begin andere kinderen leren kennen.
0: Jongeren van 13 jaar mogen hun smartphones dus wel meenemen, maar tijdens het eten en tijdens activiteiten moeten ze hem aan de kant leggen. In het Franse departement Savoie is een brandweerman van 22 overleden terwijl hij bosbranden probeerde te blussen. Het gebeurde in een moeilijk bereikbaar gebied. Hij werd geraakt door een losgekomen stuk rots. In het zuiden van Frankrijk woeden verschillende branden. Ze raken moeilijk onder controle door de hitte en de wind. De Britse scheidsrechter Michael Oliver fluit overmorgen de kwartfinale van Onze Rode Duivels tegen Spanje. Hij is 41 en al jaren een internationale topref. Als we bijgelovig mogen zijn, Oliver floot de Duivels al 3 keer en we wonnen elke keer. Het duel VS-België was bij de Amerikanen trouwens de best bekeken voetbalmatch ooit. Zeker 42 miljoen mensen zagen Onze Duivels daar live winnen met 1-4. En omdat een beetje plagen en uitdagen moet kunnen, stuurt Brussels Airlines zijn Rode Duivels vliegtuig Trident de komende dagen alleen naar bestemmingen in Spanje, zoals Madrid, Barcelona en Malaga. Het heeft natuurlijk alles te maken met die kwartfinale op het WK van overmorgen. Vanmiddag en vanavond veel zon, soms wat stapelwolken en maximaal rond 27 graden in het binnenland. Aan zee iets frisser, in het zuiden nog wat warmer. Morgen veel zon en plaatselijk tot 31 graden. Dat is ook vrijdag en in het weekend zo.

Stardust Illuminator. Met Pieter Jan de Koen voor Urgent FM. Stardust Illuminator.

Welkom bij Urgent FM. We luisteren naar Stardust Illuminator, een programma van Pieter-Jan de Koen. Hij neemt je mee in een sprookje van realiteit. Beats als hartslag. Verschillende culturen ontmoeten elkaar hier. Hier

Heb dit nooit gezocht, noem het toevallig vlot. Simultaan met mijn beats en raps groeide ik op. Leerde mijzelf beter kennen en de wereld rond mij heen. Maakte mij tot wie ik ben, van de weg binnen het

0: dit niet had. Hieruit put ik mijn kracht. Rap bepaalt mijn geluk en gemoed. Schrijf ik 16 bars, voel ik mij goed. Zit ik vast, ben ik niet in een moed. Is rap wat ik wil of iets dat ik moet? Begin mezelf de vraag te stellen of rappen een zegen is. Of eerder een vloek.
1: Kom tot rust. Tussen de bomen, ga nog niet terug. Mooi Stef, er

are green.

accept the

Woensdagavond, 9 uur. U weet wat dit betekent. Terug een nieuwe aflevering van Helter Skelter. De voorlaatste normaal gezien. Voor we aan onze jaarlijkse zomerstop beginnen. En openen deden we met deze indie rock band uit Baltimore. We hebben het over Lower Dance. U hoorde hen met het nummertje Brains. Dat uit hun LP New Tropics kwam. Die uitkwam in 2012. We blijven in diezelfde periode. 2018 naar deze band uit New York City. Richard Papiercuts en World and Not World. Thank you.

project dat weinig aandacht kreeg, maar wel erg goed is. Uit de mini-LP Twisting the Night was dit het nummertje World and Not World van de artiest Richard Papier Cuts van New York. Gaan we over naar Parijs, naar dit eenmansproject. We hebben het over Jessica Neuf-Trois. Uit de beginperiode van hem, de mini-LP die uitkwam in 2012 zonder titel, is dit het nummertje Seul contre tout.

De man Geoffrey Laporte is de man achter dit project en treedt nog altijd op. Jessica Neuf-Troy was dit met Seul contre tout uit 2012. We gaan verder terug de tijd in naar 1994, naar de LP For Your Own Special Sweetheart. We hebben het over deze band Jawbox. Je hoort ze hier met Savory.

Heel goed nummer dit. Savory was dit van Jawbox uit 1994. Terug naar de jaren 2000, 2015 meer bepaald naar dit duo uit de UK. We hebben het over Ultimate Painting. U hoort ze hier met Woken by Noises. So I'm

Mooi duo, allebei uit de UK, maar verschillende tijdsperiodes. U hoorde eerst Ultimate Painting met Woken by Noises uit hun tweede LP Green Lanes, die uitkwam in 2015. En daarna gekend wel Wings met Paul McCartney, Let Me Roll It uit hun derde studioplaat Band on the Run uit 1973. We gaan nog even verder terug in de tijd, naar 1969, naar deze band Coven and the White Witch of Rose Hall.

Coldband uit de jaren 60 uit hun debuut Witchcraft Destroys Minds and Reaps Souls was dit The White Witch of Rose Hall. Terug mee naar heden te dagen, 1987 meer bepaald, naar deze band uit de USA, Plastic Land. U hoort ze hier met A Quick Commentary on Wax Museums.

Tweemaal noisy en laid back. Eerst en vooral hoorde u Plastic Land met een quick commentary on Wax Museums uit 1987. En daarna deze Texaanse legendes Butthole Surfers met Whirling Hall of Knives. Kwam uit een tweede LP, Rembrandt Pussy Horse, die uitkwam in 86. Over naar recent materiaal uit 23, Corker en Edge of Teeth.

Corker is een nieuwe band uit Ohio. Uit 23 was dit nummertje Edge of Teeth uit hun debuutplaat Falser Truths. We gaan over naar de jaren 80 naar deze band uit het Baskeland, Eskorbutu. Dit nummer kwam uit de plaat Las Mas Macabras de las Vidas uit 1988. U hoort ze hier met het nummertje Pelos Largos, Caras Enfermas.

Misschien wel de beste band dat Spanje voortbracht. Escorbuto, Peos Largos, Caras en Fermas uit 1988. Van Spanje over terug naar Amerika, naar 1986, 2 jaar eerder, naar het debuut voor deze band. We hebben het over Moving Targets en The Other Side.

We hoorden eerst Moving Targets met The Other Side uit hun debuut Burning in Water uit 86. En daarna 2002, de LP Suicide Invoice, tweede LP voor de band Hot Snakes. U hoorde ze met het gelijknamig nummer. Rommelkot neemt over van ons. Zij zijn hier tot middernacht, dus blijf gewoon lekker luisteren. Afsluiten gaan we doen met deze band uit New York. Bad Trip uit 89 is dit het nummertje Something More. Tot volgende week.

De nieuwe single van Moonspell was dat en die heette The Great Wolf in the Sky. Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van het Rommelkot. Veel volk vandaag in de studio, want straks hebben we nog een interview met de band Everest. Die zit bij ons al in de wachtkamer. En natuurlijk ook heel wat nieuwe muziek, met bijvoorbeeld de nieuwe van Camelot. Ashenworld is het uit het album Dark Asylum.

Ja, zo heette het ook. The Devil Sin kwam uit dat nieuwe album van Temperance en dat heet Arcane. En dit is Orpheus Omega met Marionette.

Suicide High was dat met Feel the Flames. En zoals gezegd, bij ons zitten de mensen van Everest. We gaan al luisteren naar een eerste nummer uit dat nieuwe album. Dit heet And Then There Were None.

0: And then there were none, dat was de Everest. Bij ons staan Jeffrey Water en Louis van de band Everest. Heren, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Het nieuwe album noemt Imminence. Waarom?
1: Imminence is eigenlijk het Engelse woord voor de imminent feeling dat er iets je toenadert. Mm-hmm. En het was eigenlijk de bedoeling als titel, omdat heel het album had over het gevoel, een sense of dread die naar je toe komt. Mm-hmm. Je hebt een probleem, je zit met iets mentaal. Ook al had het goed, weet je, van er komt sowieso nog een moment dat er iets verkeerd loopt. Ja. Dus de imminence.
0: Is het een donker album, lyric-gewijs dan?
1: Het is een donker album, niet per se een donker album. Het is een, ik noem het eerlijk, het gaat niet over fysieke pijn, het gaat over mentale pijn. Mm-hmm. Het gaat over zeer menselijke problemen die iedereen mee loopt, maar die zeer onbesproken is en die op een eerlijke manier beschreven is, denk ik.
0: Oké. Okay. Jij bent lyricist of...
1: Ik denk de teksten zijn vooral door mij geschreven en gezongen. Ja.
0: Oké. Nu, het is het tweede album. Wat is het grote verschil voor jullie persoonlijk dan tussen de twee albums? En we gaan beginnen muzikaal gezien. Laten we daarmee beginnen.
2: Muzikaal gezien, ik had het vorige album quasi op mezelf geschreven. Mm-hmm. En ik schreef ook altijd. Dus qua muzikale invulling is dat toch een beetje hetzelfde gebleven, denk ik. De grote verandering is nu met MC erbij, heeft ook wel wat inbreng gehad. Een heel melodisch oor. Dus dat helpt wel. Dus daar is de grote verandering dan in, dat hij wel veel meer inbreng heeft gehad.
0: Mm-hmm. Dus ook wel een verandering gebeurt qua samenstelling van de band, hè?
2: Klopt, ja.
0: Zeg maar.
2: Ja. Louis had in zijn leven een andere uitdaging nodig. Uh-huh. Heeft dat dan ook gedaan. Zijn altijd even goede vriend. Uh-huh. Dennis kreeg het heel druk met Manta. Zoals wel gezien nu op Graspop en zo. Dus vandaar, zijn onze wegen eigenlijk gescheiden. Maar qua gitaar had Pieter eigenlijk al heel snel zijn oog op Dempsey. Uh-huh. En dat is eigenlijk een naadloze match, ga ik maar zo zeggen. Qua zanger was het iets meer van een zoektocht, maar kijk... Wouter gevonden. Okay. Heel blij mee.
0: Mm-hmm. En waar hebben jullie die gevonden? Waar? Welke band hebben we?
1: Het was eigenlijk toevallig, want we hebben elkaar gevonden. Ja, Jeffrey was aan het zoeken op Facebook en was aan het zoeken op foto's van gewoon mensen met een microfoon in hun mond en aan het kijken van oké, wie zingt er hier, wie zou er kunnen passen? En had mij gestuurd om te vragen van wil ik bij ons komen proberen? Maar terwijl was ik ook met een paar mensen bezig en iemand die ik ken zei van de band Everest zoekt een nieuwe vocalist. Zou eigenlijk wat cool zijn, moest je daarvoor een keer proberen. Mm-hmm. Dus ik had ook hen gestuurd. Ja. Het was eigenlijk bijna op dezelfde dag dat ik hen gestuurd heb van ik wil repetitie komen doen. Dat hij ook stuurde naar mij van wil je repetitie komen doen. Dus ik denk, fate it.
3: Ja, het was de universe.
0: Ja, oké. Okay. En even luisteren naar het tweede nummer. Dit heet Graffiti.

0: Oké. Het tweede nummer was dat van dat nieuwe album Immanence Gravity. Heren, waar hebben jullie het opgenomen?
1: De drums zijn opgepakt bij Pieter, onze bassist, Shellshock Studios in Brugge.
0: Okay.
1: We hebben daar met Jeffrey zijn demo's eigenlijk, die dat hij al gemaakt had voordat we in de studio zijn getrokken, de drums eerst opgepakt en dan van daaruit opgebouwd. Mm-hmm. De vocals zijn ook opgepakt bij Pieter en Jeffrey heeft de gitaren bij hem thuis ingespeeld, dacht ik, als ik het goed heb. Het
2: tweede deel, dus onze tweede act, heb ik volledig zelf thuis opgenomen qua gitaar en bas.
0: Oké. Dit album is uitgebracht in eigen beheer?
1: Klopt. Ja, volledig.
0: Mm-hmm. Niemand geïnteresseerd? Of,
2: ook niet gezocht, eigenlijk.
1: We waren er net toevallig over bezig om een zoektocht te starten voor het volgende. Ja,
2: dus dit is dat we in eigen beheer wel gedaan kregen. Ook omdat onze bassist Pieter ook wel wat netwerk heeft en dat eigenlijk ook zelf heel goed doet. Mm-hmm. De nood was er niet en we hebben eigenlijk ook niet echt gezocht.
0: Oké. En is het album ook fysiek verkrijgbaar of is het alleen digitaal?
2: Klopt, het is fysiek verkrijgbaar, momenteel enkel nog op shows.
0: Oké. Maar nog geen verdelen.
2: Nog geen verdelen, dat gaan we nog bekijken in de toekomst.
0: Over shows gesproken, jullie spelen heel veel, hè? Ja. Dat mag wel. Dat mag wel gezegd worden, jullie spelen echt wel heel veel.
3: Ja, we doen ons best, hè.
0: Ja. Zeg eens, waar heb je de laatste weken gespeeld? Want het gaat echt bijna elke week spelen jullie, toch?
2: Ja, we hebben een goede zomer. Zeker de aanloop naar Alcatraz zit toch redelijk vol. Mm-hmm. We hebben een Plectrumfest gehad.
3: Heel rock.
2: Heel rock. Volgende week Rock Ethelhem. Mm-hmm. Dan is er nog een show met Unearth. 30 juli in de Verlichte Geest. Okay. Ik weet niet of iemand Unearth kent. Dat is een top Amerikaanse band.
0: Mm-hmm. Ja, die kennen we wel.
2: Ja, echt top.
0: Oké. Okay. Dus het gaat eigenlijk heel goed, want het laatste waar ik mee wou beginnen, jullie spelen ook op Alcatraz. Hoe is dat gekomen?
2: Hoe is dat gekomen? Ik denk dat de metalgoden ons voetgezind zijn dit jaar.
0: Oké. Okay. Toekomstplannen, want Alcatraz is binnen drie, vier weken, al. Hè? En daarna? Wat gebeurt er daarna?
2: Album 3 is al onderweg.
0: Serieus?
2: Ja, ik denk dat ik heb nu al een demo of 5. Mm-hmm. Als we er 6 hebben, gaan we er serieus gaan invliegen.
0: Mm-hmm. Want er was maar 2 jaar tussen, hè, tussen de 2 albums. Dus,
2: klopt.
0: Dat is de logische volgers van de meeste bands. Dus.
2: Ja, en eigenlijk heeft hij al vertraging opgelopen, omdat we dan een bezettingswissel hebben gehad. Maar veel was eigenlijk al zo goed als klaar.
0: Oké. Okay. Het volgende nummer dat we gaan draaien heet The Mask. Jullie hebben er ook een video voor gemaakt.
3: Jazeker.
0: Hoeveel heeft die mogen kosten? Want dit ziet er wel tamelijk professioneel uit, hè?
3: Viel eigenlijk wel nog mee, denk ik.
2: Ja, het viel inderdaad nog mee. We hebben wel uiteraard iets moeten betalen, maar niet weinig, niet veel, maar we hebben het geluk dat we wel wat mensen kennen ook.
3: Mm-hmm. En we zijn eigenlijk wel goed omgegaan met materiaal ook. Het zwarte spul dat je bijvoorbeeld ziet, die gebruikt wordt, is eigenlijk echt puur honing die met houtskool gemengd is voor een soort van zwarte olie na te bootsen.
0: Okay.
3: Dus eigenlijk moet dat allemaal niet zo duur zijn om... goed te werken.
4: Let's never do that again.
3: Ja, dat plakte enorm als helemaal.
1: Ik heb die vuiligheid maanden na de opname van die videoclip nog van mijn vellen kunnen proberen vegen, want dat ging er niet af.
0: Oké. Okay. Ja, het liet er nogal professioneel. Wie heeft die gemaakt ook? Ik vermoed dat er wel iemand professioneel achter gestaan heeft en niet dat jullie dat
2: zelf gedaan hebben. Azef Bata is... iemand die dat ik via via kende, die bij een marketingbedrijf werkt. Mm-hmm. En is daar verantwoordelijk voor de visuals. En hij doet dat zeer goed.
1: Ja. En wat dat voor zijn portfolio heeft hij dat voor ons voor een vriendenprijsje gedaan. Dus vandaar dat we daar een hele mooie videoclip aan hebben kunnen overhouden. Ja. Mm-hmm.
0: Je speelt heel veel in België. Jullie hebben een Hollandse promotor, dus
2: ja, dat is waar.
0: Gaat jullie ook naar richting Nederland?
3: Hopelijk wel, hè.
2: Ja.
3: We gaan er wel richting gaan, toch?
2: Ja, dat staan we zeker voor open, hè.
0: Mm-hmm. Maar er is nog niks, geen plan in deze?
1: Nee, momenteel nog niet.
0: Oké. Okay. Dan het volgende optreden is de optreden die je net gezegd hebt. Alcatraz, daarna zijn er... Daarna nog iets?
3: Ah, daarna wel de show 30 juli voor Unearth, zeker ook
0: Nee, maar dat is voor Alcatraz, hè.
3: Ah, ja, voor Alcatraz. Daarna...
2: Er zijn er nog, maar ik ken ze niet allemaal van buiten.
3: Klassiek.
0: Oké, heren. Oké, heren. Bedankt voor langs te komen. Jullie komen van Brugge. En?
3: Ja.
1: Overal ik kom van Merelbeke.
0: Oh, val wel nog mee. Je bent er niks bij
1: zijn. Ik kom met de fiets.
3: Ja, ja, en van Brugge, maar ondertussen bleef plakken in Gent. Ja.
1: Okay. Onze thuisbasis is wel Brugge, ja.
0: Oké, okay, we spelen binnenkort ook in Brugge, hè?
3: Ja. Nee, ja, ik dacht het wel. Ik dacht het wel.
0: Ja, oké, okay, heer, bedankt voor zover langs te komen. We luisteren naar de single. En mag ik zeggen dat dat de hitsingle is, ja? Of de promosingle is van het album, The Mask.
2: Je mag dat zijn.
1: Zeker wel.

Ja, Enslaved heeft een nieuw pad ingeslaan. Wat was zowaar de nieuwe single van Enslaved en die heette Spirit Helper. En dit is de nieuwe single van Iced Sealed Eyes, The Weight of Loss.

De nieuwe single van Venues was dat en die heette Becoming Clean. We hebben voor u nog eens een radiopremière, of tenminste toch voor Vlaanderen een radiopremière mee. Dit is de nieuwe single van Devil Driver, Strike and Kill.

Het nieuwe album van het Noorse Goethe heet Sigil en daaruit was het Oscar Rea, wat het dan ook mogen wezen. Het is ondertussen al 11:03, dat wil zeggen dat het hoog tijd is voor onze special rond het Shockrock Festival dat doorgaat dit weekend in Heerlen. Dit is een van de bands die er aantreden, dit zijn de Datsuns met Bad Taste.

0: Ook Joan Jett staat op het Shockrock Festival. En dit was Joan Jett en de Blackhearts met een single van 2022. Zowaar die heette Fresh Start. Op Graspop hadden we een interview met de mensen van Shockrock. Zo gaat dat dan. En we gaan daar nu even naar luisteren.
1: 50ste editie.
2: Zeker en vast 50ste editie. Ja, een van de oudste alternatieve festivals van België, denk ik. Dus,
1: we hebben gezegd, ze zijn in 1976 gestart. Zit daar nog überhaupt iemand bij van de originele organisatie?
2: Nee, er zit niemand meer bij. De oudste is gestart in Shock 3.
1: Oké.
2: Die zit er al. Die zit er nog altijd bij, dus dat is al een heel prestatie. Uh-huh. En dan de volgende, die is al Shock 10 gestart zijn, denk ik. En dan onze programmator, die is er al bij sinds Shock 17, denk ik.
1: Ja, programmatie. Hoe stel je hier in elkaar? Want het is nogal, ik moet gaan zeggen, als je roepen hoort vooral, klinkt het nogal eclectisch. Het is een beetje van alles.
2: Ja, dat is ook een beetje de bedoeling. Hè. Okay. Je moet je plaats vinden in het Belgische festivallandschap. Ja. Want we zitten vlakbij Graspop. We zitten niet zo ver van Werchter. Mm-hmm. Je zit vlakbij Tomorrowland. Je zit vlakbij Sphinx. Dus we zitten echt in het midden van een, vroeger zelfs bij Grusrock. Ja. Dus je zit er overal middenin. Dus wij moesten een niche vinden om te kunnen overleven. En we hebben dat gevonden in de rock and roll. En wij zien dat in de breedst mogelijke zin.
1: Oké, maar ik zeg dat ook veel punk en new wave-achtige bands van het jaar 80 tussen?
2: Ja, dat kan je zeggen. Ja. Dat scheelt eigenlijk elk jaar. We hebben ook vroeger Psychopilie gedaan, die vrijdagen. Dus hebben we daar vanaf gestapt omdat we bijna alles gehad hadden. Dus ja, door een beetje te vernieuwen doen we nu vrijdag elke keer iets anders.
1: Okay.
2: Dus we hebben een keer Madness gehad, nu dit jaar is het in Chris Isaac. Dus, ja.
1: Hoe verloopt het eigenlijk voor Shockrock? Want ik kan me zo voorstellen, als er inderdaad heel veel festivals zijn, hoeveel volk komt er gewoon op af?
2: Wij hebben een capaciteit van 5000 mensen ongeveer per dag. Dus we zijn nu voor de eerste keer op voorhand uitverkocht, zaterdag en zondag. En de vrijdag zitten we kort bij. Dus ja, dat is de eerste keer in onze geschiedenis. Dus zeker vooraf. We zijn al wel een paar keer uitverkocht geweest, maar dat is dan meestal de week vooraf.
1: Hoe moet je dat voorstellen? Is dat zelfs een beetje zoals dit hier als Graspop? Is dat ook met open air, tentjes en of hoe zit het?
2: We hebben drie podia. Dus één hoofdpodium. Ja. Hoofdpodium, dat is een hoofdpodium moet zijn. Hè. En dan hebben wij een tent, de Diddy Twister. Dus voornamelijk rock'n'roll, maar dit jaar op de zaterdag staan er ook wel wat punkbands in. En dan hebben we nog de Bang Bang Stage, dat is meestal voor opkomende groepen.
1: Okay.
2: Ja, en daar is ook de No Barriers, zo. Dus, dat is hier de zotste tafereel.
1: Oké, wat zijn de toekomstplannen voor het festival? Als je dit nu uitverkocht krijgt, vermoed ik dat je wel dezelfde richting uit wil gaan.
2: Ja, we hebben besloten om verder te doen. We hebben een werkgroep gehad, dus we hebben besloten om verder te doen. We gaan zeker niet uitbreiden.
1: Oké.
2: Dus dat staat vast. Dat is onmogelijk met vrijwilligers die we hebben. En ook om de gezelligheid en de gemoedelijkheid te bewaren, is het ook niet bevorderlijk om uit te breiden.
1: Oké. Praktisch gezien, als je nog te ver wilt komen, hoeveel moet een ticket nog kosten?
2: Een voorverkoop, als ik het goed heb, €60 denk ik.
1: En hoe raak je op het festival?
3: Dat is makkelijk.
2: Wat je er graag? Ja. De afrit pakken van autostrade in Lille. En dan de wegwijzers volgen. En dan kom je in de middle of nowhere terecht. En dan is het nog 500 meter stappen en dan is het een betere plaats.

0: De Ravenettes waren dat met Love in a Trashcan. En dat is inderdaad een heel wat onverwacht nummer voor deze rommelkot. En ik denk, als ik ze niet vergis, ooit eens live heb meegemaakt op Beach Festival in de Pannen. Hoe heet het? Goedenavond. Dag Mark.
1: Ja, dat weet ik wel.
0: Shockrock. Daar,
1: Nee, Shockrock, we kunnen dat toch niet over het hoofd zien. Die mensen doen al 50 jaar zo'n fantastisch festival met toch weer een paar bijzondere namen. Chris Isaac bijvoorbeeld, die op een punkfestival staat, maar ook voor mij persoonlijk meer L7 en de Cosmic Psychos, die deze zondag zullen performen. Mm-hmm. En blijkbaar moet ik die mensen interviewen, maar dat is nog niet echt bevestigd en ik moet ook werken die dag, dus ik weet niet of we gaan bolwerken, maar we zijn ermee bezig. Dus, maar het is een van de sympathiekste festivals van België, misschien van Europa. En je moet er ook geen lening nemen van 3000 euro om dan een keer te bezichtigen. Dus wat mij betreft krijgen ze mijn sympathie.
0: Oké. Okay. En nog eens luisteren naar de punk. En jij kent de kids, hè?
1: De kids kennen natuurlijk, want ik en onze technieker Flora hebben een maand of twee geleden in de Centraal een fantastisch feestje gehad met de mensen van de Upstroke Records. En de headliner waren daar de kids. En ik heb de eer gehad om die te mogen aankondigen.
0: Oké, okay. This Rock Over Belgium.

0: John Spencer was dat met Beetle Boots. Ook hij staat op het Shock Rock Festival dit weekend. Jij ging vooral aan voor L7, hè?
1: Ja, nou wel, ik ben een zware fan van L7. In de jaren 90 waren dat toch echt wel stevige rock chicks. De beste moment was eigenlijk dat ze naar de zangeres allerlei dingen smeet en dat daar beu was en dat ze zei, ga de boel zoeken.
0: En?
1: Dan heeft ze dus haar tampon uit haar kut gehad en in het publiek gesmeten. En dan zei ze, voilà, we staan maar even. Dus okay. Ze was een beetje...
0: Het ging er wel stevig aan toe bij.
1: Ze was niet op haar mondje gevallen. En, Jennifer Finch was dat, geloof ik. Maar ik geloof dat de volledige bezetting er niet zal zijn. Want die dames zijn ondertussen ook wel... overrijpe rockchicks geworden. Dames van diep in de 60.
0: Ja.
1: Waar hij niet vies van zei, Noël. Maar ik eigenlijk ook niet. Ik ben er ook volledig voor te vinden. Ik zou ze heel graag interviewen, maar ik geloof dat de bassiste de tournee niet kan meemaken. Maar ik denk dat het toch wel nog altijd een stevige sound was.
0: Oké, okay, ik was eerlijk verwonderd dat ze nog altijd bestonden. Want,
1: Ja, ze hebben. Het is een kleine pauze geweest. Niet alleen een menopauze, maar ook een pauze in een band. Maar ze zijn volledig terug en ik hoop dat ik ze zondag nog een keer aan de tand mag voelen.
0: Oké, okay, dit is L7 met de enige hit die ze ooit gehad hebben. Dit is Pretend We're Dead.

0: Southern Culture on the Skids was dat met Freak Flag.
1: Is dat hier een band mee? Die dan zo, vroeger in de jaren 90 zo'n hit hadden met zoiets van iets met kippen. Ik heb die nog gezien op Rock Herk en ze smeten dan zo'n kippenbeelden in het publiek en al.
0: Zo best wel.
1: Dat was daar, dat weet ik zeker. Iets met de chicken dinges en ze smeet kiekenbeelden in het publiek. Ik ga het straks een keer opzoeken, maar ik ben er 100% zeker van dat ze een hit met iets met kippen. Maar wat, de Shockrock is een driedaags festival, uiteraard. Ja. Het is quasi uitverkocht.
0: Behalve de vrijdag,
1: want dan komt Chris Isaac.
0: Ja, die gaan we niet draaien.
1: Dus... Daarmee hebben we het eigenlijk... Was het een miskast nu wel, Chris Isaac?
0: Ken je wat van Belgische punk?
1: Ja.
0: De Paranoid, dat zeg jij iets?
1: Ja, maar dat was toch niet de vraag? Chris Isaac, hebben we het daarmee besproken?
0: Daar hebben we het besproken. Okay, we draaien hem niet. Dus
1: we draaien hem niet, voilà. We gaan er niet over verder uitweiden, maar het is een beetje een miskast op Shockrock. De Paranoid is daarentegen, nee, dat is... iets naar de kids.
0: Ook wel heel populair in het buitenland. Hè? Die hebben heel veel getoerd in het buitenland.
1: Mm-hmm. Maar ze zijn toch 20 jaar gestopt en nu terug.
0: Schijnbaar wel.
1: Met de legendarische Rafke.
0: Ja.
1: Rafke van de Paranoiaks. En is dat iets nieuws dat ze uitgebracht hebben? Of
0: nee, dat is een oude single.
1: We gaan een klassiekertje beluisteren, dames en heren. I've been waiting.

0: Ja, dames en heren, de Cosmic Psychos met het nummer I Really, Really, Really Like Her. Dat is waarschijnlijk van een tip van Flora die een relatie had ontwikkeld.
1: Oké.
0: We gaan er niet verder op doorgaan, maar de Cosmic Psychos hadden hier een nummer van 8 minuten voor ons geselecteerd. We dachten, hoe kan dat nu? Een band die een carrière gebaseerd heeft op 2-3 minuten nummers, die nu een 8 minuten nummer gaat brengen. Maar ja, ze zitten constant te herhalen. I really, really like her. Dus ik dacht, het is misschien onze technieker Flora die dat nummer...
1: Kijk.
0: Maar hij wil er niet verder over hebben.
1: Nee, maar dat is oké, zeg maar. Kom aan.
0: Er is een relatie in de maak, maar we gaan er niet over verder doorwijden.
1: Dat is alles dat je moet weten.
0: Maar wat heeft hij ook meegebracht voor ons?
1: Mijn band.
0: Zijn een band.
1: Goedenavond.
0: Genaamd Lyrona.
1: Lyrona.
0: De volledige bezetting van Lyrona is hier. En waarom, dames en heren? Die hebben hier een week of twee geleden in Asgard een festival, een competitie, een wedstrijd meegedaan.
1: Ja.
0: Die hebben niet gewonnen, want de eerste prijs was samen naar Slovenië om daar op het festival te
1: treden. Ja, we zijn niet gewonnen, maar uiteindelijk, guess dat ze ons zo wijs vonden dat ze ons toch mee hebben gepakt.
0: Het zijn de morele winnaars geworden, want ze hebben het toch een aanbieding gekregen om in Ljubljana op te treden.
1: Absoluut.
0: Voilà.
2: Basic.
0: Dus Flora, stel ik hier uw bandleden voor, zijn er maar twee.
1: Ja, ik ben Flora, ik ben een drummer.
0: Zo ver en, waarom al?
1: Potentiële vocalist, misschien binnenkort voor onze volgende plaat, maar...
0: Dus drummen en zingen?
1: Normaal gezien in de volgende plaat wel, ja.
0: Oké. Okay.
1: Onze eerste plaat is zonder vocals, maar ons volgende gaat zeker met vocals.
0: Dus jij wordt de Phil Collins van Lyrona?
1: Sure, ja.
0: Oké, mooi. En uw eigen hebben we nu al voorgesteld,
1: absoluut.
0: Maar u kende wel. Wie zijn die andere twee mensen?
3: Ik ben River, de gitarist.
0: River?
2: Yes.
0: Gelijk de cola?
1: Ja, de cola. Okay. Ja.
0: Ja, dat is uw officieel naam of uw artiestennaam?
3: Dat is mijn officiële naam.
0: Oké. Okay. Ja. Uw ouders gingen graag in de Aldi om cola?
1: Gingen graag in de rivier van Tolmenee te gaan zwemmen, ze.
3: Ja, absoluut.
0: Okay.
3: Absoluut.
0: Dat is een mooie naam.
1: Ja.
0: Mooie naam. De cola iets minder, maar de naam vind ik mooi. En daar hebben we...
2: Ik ben een bassist van Lyrona.
0: Ja. Oké, okay. Wat is die
2: Robin?
0: Naam?
2: Ja.
0: Robin, ja. Oké, okay, ja. Van de wasmiddelen. Ja, maar ja,
2: oh god.
0: Dat is hier een beetje verdoken reclame vanavond.
1: Ja, oké. Okay. Ja.
0: Dus we hebben een bassist, we hebben een gitarist en we hebben een Flora die eigenlijk alles bespeelt.
1: Ik speel verschillende instrumenten, maar in de band ben ik een drummer.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oké. Okay. En binnenkort ook zanger.
1: Want jullie, normaal gezien wel, ja.
0: Jullie hebben eigenlijk een soort instrumentale... Stoner band.
1: We spelen progressive stoner, I guess. Okay. Ja, dat is
2: inderdaad.
1: Het beste dat we het kunnen noemen eigenlijk.
3: Ja, we hebben beste beschrijving dat we vinden.
1: We hebben eigenlijk geen idee hoe dat we het
0: zien. Was er zo progressief aan?
1: We hebben veel inspiratie genomen uit progressive bands. Ik ben een vrij Pink Floyd fan. Dream Theater, Tool, van al die bands eigenlijk.
0: Dat is geen schande.
3: Er zit ook heel veel blues-inspiratie.
1: Veel, vooral blues-gitaristen.
2: Ja, zeker. En de gitarist zijn solo's.
1: Vrij blues, die solo's altijd.
0: Ja, van de Riverside.
1: Ja, absoluut, ja.
0: Oké. Okay. We zouden graag iets laten horen aan de luisteraar, maar het tipje van de sluier kunnen we nog niet krijgen, want jullie zijn in volle ontwikkeling om een plaat uit te brengen.
2: Nee, spijt genoeg nog niet. We hebben nog niks...
1: Uitgebracht. Nee.
2: Omdat, ja, we bestaan ook nog maar een half jaar.
1: Een half jaar.
0: Ja, wat we daarnet hebben gezegd, die plaat komt binnenkort uit.
1: Hij komt binnenkort
2: sowieso.
1: Uit.
2: Sowieso.
3: We zijn er hard aan het werken.
2: Dat is een belofte.
1: Eigenlijk is het hem al klaar uiteindelijk. Hè. Like,
3: de nummers zijn er. Het moet gewoon
1: alle nummers zijn klaar. We spelen alle nummers live van onze plaat.
0: Oké.
1: Okay. Maar we moeten hem nog gaan opnemen en dan uitbrengen. Dat is alles dat we nog moeten doen.

0: Kun je een ticket kopen voor de bus?
1: Dat is waar.
2: Als je gaat gaan bruggen, voor de verduidelijking.
1: Als je gaat gaan bruggen, absoluut, ja.
3: Oké, dat is mooi.
1: We hebben ook in september 2 shows. 13 september spelen wij in de Kinky Star.
3: Oké.
1: Dus dat gaat wel een wijs showke zijn. En 26 september spelen wij op Parkspoor Oost in Antwerpen. Dus direct al Antwerpen ook.
3: Dat is echt wel internationaal, hè?
1: Absoluut, absoluut.
3: Ljubljana, Antwerpen, al de wereldsteden.
1: We gaan direct Antwerpen al overpakken, jongen.
3: En tegen dan is de plaat er ook ver.
1: Zou wel moeten.
3: Oké. Okay.
1: Normaal is het een plaat er al zijn.
3: Is er al een titel voor de plaat?
1: Gewoon onze naam. Het is gewoon La Llorona.
3: Ja. Ja, daar had ik toch wel iets meer van verwacht.
1: Zeg, maar ja, luister ik weer naar de nummers, jongen.
3: La Llorona met La Llorona en...
1: Meeste bands brengen een self-titled als het begin uit. En er is een reden dat hem zo noemt. Er is een reden, omdat Hans' album gaat eigenlijk over onze band.
2: Alle liedjes eigenlijk samen vertellen eigenlijk een verhaal.
1: Een verhaal, het is een vrij verhaal.
2: Dus als je naar elke titel apart kijkt en zo in de chronologische volgorde zet, dan ja... Je ziet een mooi verhaal.
1: Ja.
2: En elk liedje ook, dat probeerden wij zeker te doen. Was op zijn eigen manier een feeling geven, een soort vibe. En ik vind toch alleszins dat we dat zeer goed hebben gebracht. En de mensen die al op onze eerste optreden al naar ons geluisterd hebben, hebben ook al een goede review gegeven erop.
1: We hebben dat vrij goed gedaan eigenlijk, ik zou het wel zeggen, absoluut. Zeker onze Instagram uitchecken. Shout-out naar de Instagram.
2: La Llorona Official.
1: La Llorona
2: _ official.
1: Ja, La Llorona Official noemen we op Instagram. Maar zien of de mensen dat kunnen typen, hè.
3: Oké, mensen, ik ben echt... Ja, het is nu jammer dat we echt niks kunnen laten.
1: We hebben wat demo's, maar dat is alles dat we hebben. Ja.
3: Kunnen ze niet a cappella zo eentje zingen voor ons?
1: We hebben geen vocals.
3: Maar ik weet het, maar je kunt toch die gitaar...
1: Dat zou...
3: Het is nu toch al bijna 12 uur, wat maken we nog uit?
1: Dat is waar, ja. Maar...
3: Wat denkt een a cappella La Llorona, of is dat de gay?
1: Zeg, hey, weet je wat? Laat het gewoon een surprise zijn als je ons ziet op ons volgende optreden, weten.
3: Ja, maar ik bedoel, een tipje van de sluier of zo? Nee? River, jij zit ervoor te vinden.
0: Nee, we willen echt niets weggeven.
1: Nee, eigenlijk niks. Niks weggeven. Nee. Ons eerste optreden is voorbij geweest en als je het niet gezien hebt, ja... Mag je dat volgende weten?
3: Oké.
1: Okay. Ljubljana.
2: Kom ons zeker checken op onze volgende optredens. Dat wordt zeker geapprecieerd.
1: Ja, absoluut, absoluut.
3: Oké, okay. Okay. We gaan beginnen in Ljubljana.
1: Absoluut.
3: Dat is natuurlijk een beetje ver, maar goed, voor de gemotiveerde luisteraar.
2: Het is alleszins een grote appreciatie dat we hebben ervoor, voor ons tweede optreden nog maar te zijn, dat we al in het buitenland te mogen optreden.
1: Het is wel zot, hè, dat we daar kunnen
2: gaan. Het is gek, hè. Moet ik eerlijk zijn. Wij bestaan nog maar een half jaar. Tweede optreden, buitenland.
1: Ja, direct.
3: Maar is dat niet een beetje cru dat ze zeggen, gaan maar in Slovenië gaan spelen, jongens?
1: Oh, wij hebben daar zin in, mate. Wij hebben daar zin in.
3: Ja,
1: natuurlijk. Dat interesseert ons niet. Als wij kunnen spelen...
3: Het is ook gelinkt met het Tolmin Festival.
1: Wij spelen in een openings... de beginparty is zo'n beetje gelijk een celebration voor dat festival begint. Dus wij openen eigenlijk voor alles.
3: Ja.
1: Dus dat gaat wel zot zijn.
3: Oké.
1: Okay. Ja.
2: Ja, ook al zijn wij opener, weet je, we moeten ergens beginnen. En,
3: ja, maar dat is wel een schoon begin.
1: Maar dat is een schoon begin, hè. Dat is een vries, dat is een vries.
2: Eerlijk zijn, kom aan. Sorry voor mijn Gentse deel.
3: Ja.
1: Het is
0: dat is wel trommelkot, hè, matje.
2: Jammer, jongen.
3: Je toch geen gas bij de klap, hè, mooi.
1: Maar het is een vrij begin dat we hebben. En veel goede shows dat er nog moeten aankomen, absoluut. Okay,
3: kijk, Flora, het is fantastisch dat jij een keer je bandleden meegenomen hebt.
1: Het is wijs dat ze hier een keer zijn.
2: Ja, het is beestig dat we een keer mogen klappen, hè, maar jongen.
3: We willen jullie terug, als de plaat af is, wat ik de naam niet van wil noemen, met het ganse verhaal. En wie heeft dat verhaal eigenlijk verzonnen?
1: We hebben uiteindelijk... Wat titels van nummers boeit niet uiteindelijk, eigenlijk. Ça va.
3: Ook nog altijd, nee, niks.
1: Weet wel, fuck it. Ja, nee, weet wel, nee. Je moet niet weten van ons. Je moet niet weten van ons.
3: Ik wil
1: kom naar onze shows.
3: Nee, ik wil een tipje van de sluier.
2: Dat is mysterieus.
1: Markske, hij heeft onze vorige show gemist. Dus weet je wat, kom naar de volgende.
3: Ja, maar ja, we moeten de luisteraar lokken, hè. Dus als je zegt, we gaan niets prijsgeven. Ik bedoel, er zijn al daar 25 optredens. Waarom moeten de mensen naar uw show komen?
2: Wij zijn... waarom eigenlijk? Is omdat... Weet je, wij proberen ons eigen ding volledig te brengen.
1: Ja.
2: En dat is

0: Ja, misschien
1: wat, wat is uw eigen ding?
0: Ja, progressive stoner. Ik denk niet echt dat dat zoveel... Of
2: goh, alles. Ja, maar ja, stoner is uiteindelijk een vrij
0: stoner
2: niche,
0: worden gedaan, maar...
2: vrij niche genre en inderdaad. Progressive, ja.
0: Maar we proberen sowieso ons eigen ding. We hebben heel veel influences van...
2: van alles.
0: Van whatever. Van alles.
1: Okay,
0: van
1: maar, alles. Dus... maar is dat niet moeilijk voor uw verhaal te vertellen zonder woorden? Hoe doe je dat dan?
2: We laten eigenlijk ons nummers klinken hoe dat de titel klinkt eigenlijk. Dus wij vinden een titel uit en dan laten wij een nummer klinken gelijk dat.
1: Oké.
2: Okay. Het is vrij diep. Je moet een beetje slim zijn voor dat te verstaan, weten.
1: Ja, oké. Maar ik
0: denk dat mensen wel begrijpen dat bij een bepaald iets dan een bepaalde vibe hoort en misschien een bepaalde klank. En daar hebben zo hebben wij dus eigenlijk een nummer geschreven. Dus is, bij een titel, en ik ga nu eentje geven.
2: Doe maar.
0: Eentje is Exorcism.
2: Dat is een goed nummer.
0: Dat is een beestig nummer.
2: Exorcism is ons beste nummer, bro. Wat is dat nu weer?
0: Dat is een beestig nummer,
2: dat is ons beste nummer. Ja,
1: dat wil de duivel uit drijven tegen
0: ja, nummer. Ja. Dus La Llorona is The Woman in White, obviously. En Exorcism is de Exorcism van The Woman in White.
1: En wie is dat, The Woman in White?
2: Het zit nog Hans verhaal achter de naam.
1: Dat is uw nieuw lief, die Woman in White.
2: Nee, dat is niet mijn nieuw lief. Nee. Dat is niet The Woman in White, nee. The Woman in White of The Weeping Woman, La Llorona, dat is de betekenis ervan. Dat is een oud folklore verhaal over een vrouw die gestorven is en die some crazy shit heeft. Zoek een keer op La Llorona. L-A-L-L.
0: The Woman in White.
2: The Woman in White. Ja.
1: Maar waarom moet je dat opzoeken? Jullie zitten hier. Well, de
0: kijk,
1: bron van...
0: Okay, ik zal het uitleggen.
2: Origineel, dat is al een verhaal dat bestaat. Die naam is al een ding, maar wij hebben het gewoon een beetje anders geschreven voor onze band.
1: The Woman in White.
2: Ja.
0: Okay. Woman in White.
1: Is dat een heks of...
2: Ja, something like that. Een spook eigenlijk.
1: Oké. Okay. Moet ik dat nu echt allemaal uittrekken, jongens? Moeten we dat nu echt opzoeken?
2: Ja.
1: Ja. Waarom doen wij eigenlijk nog een interview? Zoek gewoon op mensen, zet de radio uit.
2: Zeg.
1: Zet Spotify aan en zoek gewoon het ding op. Allee,
2: zeg.
1: Jullie zijn hier nu aan de beurt. We willen uw ziel, uw passie, we willen het allemaal te weten.
2: Maar wij hebben passie, maar...
0: We hebben sowieso passie.
1: En waarom wilden we er niets lossen? Waarom wilden we zo mysterieus doen?
2: Omdat wij een speciale band zijn.
3: Ja. Je moet het horen om te begrijpen.
2: Absoluut. Ah,
0: dat is zeker.
1: Oké. En hoe kunnen de luisteraar dan echt triggeren? Kom naar Slovenië en dan kun je luisteren naar onze show.
2: We hebben nog shows, hè. Niet alleen Slovenië, hè.
0: Je kunt eigenlijk basically naar onze muziek luisteren, je ogen dicht doen en kun je eigenlijk een volledig verhaal eigenlijk voorstellen met juist naar onze muziek te luisteren.
2: Gewoon kijken naar de titel, luisteren.
0: Dan maakt het zo schoon.
1: Ja. Oké, jongens, maar we kunnen jullie niet beluisteren, want er is geen muziek uit.
2: Checkt ons Instagram, gaat veel van ons muziek al horen daar.
1: Oké. Mijn excuses dat ik jullie hier uitgenodigd heb voor over de band te babbelen.
2: We wilden eigenlijk
1: niets lossen.
2: Het lijkt
1: een Russische gevangenen. Dat is ongelooflijk. Moet ik heel erg folteren voor iets te vertellen over de band?
2: Misschien wel.
1: Binnenkort zijn er t-shirts. Moet daar al iets over te weten komen?
2: Ja, ons t-shirt. Ja, wanneer gaan we dat doen?
1: Wat gaat op een t-shirt staan?
2: Ons bandlogo gaat op een t-shirt staan.
0: Okay. Ons bandlogo en ons tekentje.
2: Vanachter gaan normaal gezien de titel van ons eerste nummer erop staan.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ik zal dat wel een keer zeggen.
1: Exorcism.
2: Nee, dat is niet ons eerste. Dat is ons voorlaatste nummer van ons plaat.
1: Ja, en dan komt een duivel eruit.
2: Ons eerste nummer is Beware of Liar.
1: Dat is al twee op tien helemaal.
0: Dus,
1: hoeveel nummers hebben we? 10?
2: 7? 8?
0: 8 in totaal.
1: Ja, oké. We hebben al 2 op 8. Oké.
2: Ja.
1: Oké. Mooi.
0: Ja.
1: Dus La Llorona, de plaat La Llorona.
2: Ja.
1: Het eerste nummer hebben we al prijsgegeven en het voorlaatste hebben we al prijsgegeven.
2: Ja.
1: Er is ook een rode draad over de White Woman.
2: Ja. Dat is een verhaal dat al bestaat, maar ik vond dat een vrij wijze naam en ik was van, weet je wat?
1: Ja.
2: Ik zal ons band zo noemen en we gaan daar een verhaal over vertellen.
1: Oké, maar we zingen niet.
2: Dat komt nog.
1: Wordt er geneuried?
2: Ik neuriet wel dat ik speel, maar gaat niet horen al sinds.
1: Dus het neurien wordt niet opgenomen.
2: Gaat niet horen. Misschien als dat wijs is, kunnen we dat doen eigenlijk.
1: Oké, dames en heren, we hebben hier een van de meest mysterieuze bands ooit gehad over de vloer.
2: Dat zijn wij, dat zijn wij. Ja. Dat is zo, ja. Kijk, moeten ons gewoon live zien eigenlijk.
1: We gaan ze gewoon live moeten bekijken in Ljubljana binnenkort, binnen een dikke 2 weken.
2: Als je ons Instagram checkt, gaat nog veel video's zien ja, komen.
1: Mogen wij een adres of moeten we dat ook zelf zien uit de pluizen? Of,
2: wat?
1: Uw Instagram...
2: De Instagram is la_larona, zo wordt het geschreven, _official.
1: Maar wat doen die underscores daar allemaal?
2: Dat is omdat als ik een spatie doe, is dat automatisch underscore als je je accountnaam ingeeft.
1: Moeilijke mensen, moeilijke...
2: Bro, dat is niet mijn idee, mooi. Dat is niet mijn idee. Zoek op LaLarona.
0: Moderne technologie, hè.
1: Bro, we gaan afronden. Het is...
2: Het is weer tijd, hè.
1: 3 of 4 voor 12?
2: 4 voor 12? Ja.
1: Ik zou zeggen, we gaan nog naar een nummertje luisteren.
2: Nog 1 nummertje?
1: Well, ja, een nummertje van 1 minuut of 4. Liefst van Lyrona, maar ja,
2: dat komt nog.
1: Maar toch bedankt voor jullie heel mysterieuze komst en jullie heel concrete, abstracte antwoorden. We gaan nu naar een band luisteren.
2: Gaat ons sowieso een keer terugzien, ze. Dat is garandeerd.
1: Niet in Slovenië, maar hier in de studio dan.
2: Sowieso.
1: Voor een nieuwe plaat, The White... Nee, Lyrona.
2: Lyrona.
1: By Lyrona voor te stellen. Bedankt voor jullie komst. We gaan nog een pintje drinken.
2: En ja, absoluut.
1: We gaan nu naar een plaat luisteren met een titel.
2: We gaan nu
1: een naam en tekst.
2: We gaan nu luisteren naar Disfiguring the Gods.
1: Heel mooi. Tot volgende week.
2: Absoluut.
1: Salut.

Yeah.

심장 꺼버려 웃음 하나 끊어 있지만 웃어도 못 살아 못 살아

Salada, o salada, o salada, o salada.